42. Whakaroite ia rere iwa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koinei, tiri o te Aotearoa.